mee. Kom er voor die gasvrijheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibië. Gerieflike accommodatie, heerlikste kosse en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou maasin. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Caroline +264 81 243 2465 of stuur e-post na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.

laatste kopjes koffie, die luchthaven koud en nat. Je toekomst leent nou in een ander land, oh, het breekt mijn hart.

En ik zeg weer een veel goedemorgen en ik groet jou hier uit de ateliers van jouw statie waar je zaak maakt. Lekker hier naar elkaar, dat is natuurlijk woensdag. Dat is wel op pad die week, 26e van augustus. Maar kom ons beginnen eerst met vanochtend zo'n oordenking.

0: Staantyd ontbyt op jou stasie.
1: En dat is so 16 minuten na 7. Nou ja, ons doen ons altyd, of ek doen 3 in een rij, en dan speel ek vir jou 3 verskillende snitte, stukke muziek en so aan. En ek dink het is dalk vir my van pas vanoggend om dit aan Dolly Parton kom toe te wei. Kom ons speel 3 in een rij van Dolly se baie bekendes, Jolene, Harper Valley en I Will Always Love You. 3 in een rij en dit is my tribute tot Dolly Parton se legende.
2: Tijd voor je 3 in een rij op jou stasie.

0: Ladies and gentlemen, please welcome.
1: Merci. Sus jij daar van houdt.

0: Sua Big Country, Net Radio.
1: Ja, net omdat ons die pragtige vrou verloor het, Dolly Parton is ek nou totaal en al hier uit my story uit. Bring ek vir jou vandag 3 liedjies van haar. So hier begin ons, geniet dit saam met my.

Was jy al by Jacaranda Hardeware in Brackenfell? Wel, ons hardewarewinkel bied jou topgehalte produkte en bekostigbare pryse. Kom besoek ons gerus by 25 Gemini Straat, Brackenfell, Industrieel. Maandag tot Vrydag 20 voor 8 tot 5 uur en Saterdag 20 voor 8 tot 1 uur.

0: Kom ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kos en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou maasin. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Caroline +264 81 243 2465 of stuur e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.
1: Jou stasie.net.

0: Was jij al bij Jacaranda Hardeware in Brokkenvel? Wel, ons hardwarewinkel biedt je topgehalte producten en bekostigbare prijzen. Kom bezoek ons gerust bij 25 Gemini Straat, Brokkenvel, Industrieel. Maandag tot vrijdag 20 voor 8 tot 5 uur en zaterdag 20 voor 8 tot 1 uur.
1: Hierdie program was moontlik gemaak deur Jacaranda Hardewarewinkel, jou een-stop hardewarewinkel.

luister, draak, maak het zaak. Of ik vat of net raak. Want daarin nog ons toch mij. En ik wil net vrij. En Johnny Eddie Blue.

0: Adri dan Senai.
1: My sorry Mare, lei so ver van my af. Ek hoop om haar weer te sien.
0: Maar Vrydag is

so it can in the same number. They so star. Ek het dit gedoen, ek het op my vader's goed gedoen.

0: Kiss FM, Nice.
1: Een hartelijke goedemiddag aan jullie. Zelfs kakel op Arties FM, jouw station en Riebeek Valley Radio. En de tijd via 4 uur Nice.

kijk weer vinnig. En tenslotte in die bulletin aan jou handelsdienst en geldzaken. Die randse verhandeling tegen die dollar is tans R15.95. Die rand verhandelt tegen die Britse pond R21.70. Die rand staat tegen die euro op R18.58. Die prijs van goud is $4,609.74 per fijn ons. Die prijs voor een vat Brent 3 olie is $86.80 per vat. Dat is dan de einde van jou nies om 4 uur op jou gunsteling radiostasie. Die nuusbulletin is moontlik gemaakt door Van Dyk Pharmaceuticals. Je volgende volledige nuusbulletin is om 5 uur vanmiddag.

Dus ons gaan op Hardies FM, jouw stasie, Riebeek Valley Radio. Wel, het is tijd voor natuurlijk jouw spielie, woorddraai. Ons het vanmiddag niet, ik weet niet, ik ga niet jouw leidraad geven vanmiddag niet. Ik denk dat is makkelijk genoeg. Luister naar die eerste liedje, luister naar die tweede liedje, raai wat is die woord. En ons gaan luister naar een van Herman's Hubbards, om weer te beginnen. Dan Don Williams en een liedje van Demis Roussos. Het zal een beetje terug in tijd. Die woord is verskuil in die titel van die liedje. Al wat ik kan zeggen is, mijn leider, dat ik wens allemaal van ons kon een hee. Nee? Zie je leider. Maar ja, je moet zelf luisteren vanmiddag.

0: XFM Nuus.
1: Er is aardelijk een goeiemiddag in jou. Het was zo pas 5 uur en is tijd voor jou nieuws op jou gunsteling radio.

En dan is een goedemiddag, welkom. Kom eens kijken wat gebeurt in Junies om 5 uur middag. Die Kaapse Wijnland is drugs binnen spalletijd. Ze hebben verwacht dat die zomerbrandseizoen van jaar een beetje vroeger zal beginnen. En het reeds begint met voorbereidings om die verwachte veldbranden die hoofd te bieden. Brandbestrijders moest gisteren ontplooid worden om een groot veldbrand in die Kochmans kloofgebied buiten Monteki onder beheer te brengen. De uitvoerende burgemeester van die Kaapse Wijnlanden, Elna von Sliet, zei de eerste branden komen gewoonlijk eerst laat november voor, met die piektijd van februari tot middel maart. Die verkiezingscommissie heeft de oproep gedaan op de traditionele leiders om te helpen met zijn voorbereidings voor die komende plaatselijke regeringsverkiezing. Die OVK vergadert vandaag met die congres van traditionele leiders Contraliesa in Kempton Park op die Oosterland. Die gesprek waar tijdens die OVK zijn programma tot en met 4 november zal deel met Contraliesa vorm deel van zijn uitreikprogramma om belanghebbendes bij zijn werk te betrekken. De OVK zijn voorzitter Mosoto Mupia heeft de traditionele leiders gevraagd om hulle gemeenschappen in te leggen over die verkiezing zodat hulle die proces beter kan verstaan. Hij heeft ook gevraagd om die OVK's personeelleden te beschermen, wat dikwijls vooral in die nacht aangeval wordt. Contraliesa's president Matupa Mokuna heeft traditionele leiders aangemoedigd om democratie in hulle gebieden te faciliteren die een gelijke speelveld te skep voor al die kandidaten wat aan die verkiezing deelneem. Mokuna sê hoewel frustratie oor een gebrekkige dienstlevering geleid het tot oproepen geleid dat traditionele leiders in die

kiesing moet staan, sal het strydig wees met wat hulle rol is as verteenwoordigers, ongeag politieke affiliasie. Jy luister na Harties FM en dit was natuurlijk oomblikke gelede 5:00, ons bring aan jou 5:00 nuus. Kom ons kyk ten slotte in hierdie nuusbulletin na jou handelsnuus en geldsake.

Nou ja, ons het dit gehad, die liekie van ons winner van Woordraai vandag, Diana Botha, het gevra vir Toto Hold the Line. En dit was dan Toto met Hold the Line. Daar kom ons kyk gou vandag na jou streeks weer, voordat ons voortgaan met ons handelsbreek. En daarna natuurlik, Wiki, tyd om te kyk na die belangrikste nuussake van die dag.

Maar ja, wat gaan aan bij de kant in die weerontrui van die Suid-Afrikaanse weerdienst? En gevindig daar, kijk, wat sê die weerdienst? Adderbier Poort, Noordwest, hierdie week, morgen natuurlijk donderdag, en goed, morgen weer donderdag, morgen een minimum van 13, maximum 25, vrijdag 12:24 hier in Harties, zaterdag 12:24 zonnetje gaan skyn, zondag gedeeltelijk bewolkt 13:26 en maandag 13:27. Dan, as ons vinnig gauw kyk na die onderskeie streke, die weersituasie in Brackenfell, vir die luisteraars van jou stasie wat saamkuier, morgen donderdag 12:26 in Brackenfell, vrijdag bewolkt nog steeds 12:22, reen wat voorspel word vir komende saterdag in Brackenfell, 11 minimum, 17 maximum, lyk my soos 'n koue front, waar die naweek daar verby beweeg. Dan sondag sal die sonnetjie skyn, maar die temperature bly baie, baie laag. Minimum 8, maximum 17. Daarom brak en vel. Dan Riebeek Wes, die luisteraars van Riebeek Vallei Radio, wat saamkeer, morgen donderdag 11:27 bewolk, vrijdag 11:25 bewolk, dan saterdag kom die kou ook daar uit, 11:17 bewolk, maar geen reen nie. Sondag 7, maximum 18 in Riebeek Wes.

0: Tijd voor de handelsbreek. Blijf in de schakel.
1: Raai, raai, Ripa. Wat is 100% natuurlijk? Spaar jou geld en bevorder jou algehele gezondheid.
2: In hierdie leven zeker niks nie.
1: Immunedew doen. Jy hoef net een botteltje elke maand te koop. Dit bevat jou nodige dagelikse vitamines, minerale en versterk jou immuunsysteem.
2: So waar? Dis soos 'n koalisie waar alles mooi saamwerk.
1: Ja, Immunedew, die een met die persprop. Dit spaar jou geld en moeite met net een botteltjie prop vol gezondheid. Beskikbaar by alle apteke.
3: Are you buying a car this month? Then let Hatfield Motor Group be part of your buying journey. With great deals, fantastic trade-in offers and excellent finance options. Getting behind the wheel of your dream car has never been easier. Plus, you can stand a chance to win your share of 500,000 rand. So whether you're upgrading, trading in or buying your very first car, make your next move with Hatfield Motor Group. Visit hatfieldgroup.co.za. T's and C's apply. Hatfield Motor Group, rated number one in service.
0: Ouers, is jou kind uitgenooi om saam met die uitnodigingspan oor see te toer? Aspire Sport Travel maak dit moontlik, veilig, bekostigbaar en sonder kopseer. Ons reël vlugte, akkommodasie, wedstryde en toere. Ons doen verskeie tipes toere van akademies, kultuur tot sporttoere. Rugby, hockey, netbal, sokker, atletiek, sagtebal, golf, basketbal en nog vele meer. Ons ken die pad vir elke sport. Jou kind fokus net op die spel en maak herinneringe. Moenie hierdie kans laat verbygaan nie. Kontak Aspire Sport Travel vandag nog. Jou kind se eens in 'n leeftyd geleentheid begin hier. Skakel Johandre Bester op 071-766-7752. Dis Johandre Bester by 071-766-7752. Of besoek aspiresporttravel.com en kry ons ook op Facebook.
4: Jy luister na Harties FM, die stasie waar ons dinge anders doen.

Zijn ons kankel bij RTC FM, jou stasie in Riebeek Valley Radio. Het is 31 minuten na 5. Het is tijd voor jou sportfocus inzetsel. Ons kijk wat gaan aan in die sportwereld. En net na ons sportnieuws gaan ons natuurlijk daar die muzikale huldeblijk aan jou bring. Wat betreft die lewe en muziek van Dolly Parton, wat gister oorlede is in die ouderdom van 80 jaar. Ons gaan merendeels muziek speel, bietjie kyk na haar lewe, ja, maar ons gaan ook merendeels van haar muziek vir jou speel. En het is natuurlijk muzikale huldeblijk aan die lewe van wyle Dolly Parton.

0: Ja, als ik muziek maak, voordat we komen naar die muzikale huldeblik. Hier is die muziek van Cat Stevens, Peace Train, al die pand uit die 70er jaren.
1: Ek is Liesel van Brandes van Kreeusdorp en ek luister harties FM, want hier doen hulle dinge anders.

Ja, nou bring ons jou musikale huldeblyk tot die lewe van Dolly Parton. Ons gaan baie van haar muziek vir jou speel. En ek alles wat voorlee tot en met die 6 uur nuus vanavond is die klank en die muziek van Dolly Parton. Nou, ja, Dolly Parton is vandag natuurlijk oorlede. Dit is my hartseer, maar ja, jy weet, sy was 80 jaar oud gewees. En dit is nie regtig dat sy dood is aan ouderdomsverwante faktore nie. Sy is blykbaar aan kanker oorlede, so het ons rukkie gelede ook verneem. Nou ja, Dolly Rebecca Parton was an American singer and a songwriter and actress and businesswoman dubbed the Queen of Country. Parton was one of the most honored country performers, earning 11 Grammy Awards and 3 Emmy Awards, as well as nominations for 2 Academy Awards, 6 Golden Globes and a Tony Award. Yo, she was born on the 19th of January 1946 in Pittman Center, Tennessee in the United States, and died yesterday at the age of 80 in the Vanderbilt Ingram Cancer Center. Haar man is ook al reeds oorlede in 2025, Carl Thomas Dean. En ek sien dat sy drie kinders is, Rochelle Parton George, Stella Parton, dan Coy Denver Parton, wat ook haar kind was. Ja, dis hartseer, baie sterkte aan allemaal wat beïnvloed word deur haar dood, en natuurlijk soos ons reeds nie so gehoor het, sy is oorlede aan kankerverwante faktore, maar gelukkig geen lang leiding nie. Volgens die nuusbrug wat ons vroeger vir jou gegeet, was sy opgeneem in die center, wat is dit, die 22ste? Nee, kom ons kyk het gevindig na daar die specifieke berig. Sy is op 21 augustus van jaar by die kankercentrum opgeneem waar sy 4 dae later oorlede is. Partner het voor haar afsterwe met nier- en autoimmuunsiektes ook, of kwesties ook gesukkel blykbaar. Nou, op haar versoek sal intieme roudiens vir haar naaste familie gehou word. Aanhangers is ook versoek om nie blomme te los nie, maar eerder een bijdrage te maak tot Dolly Parton's Imagination Library, wat reeds miljoene boeke gratis aan jongkinders versprei het. Kom ons, maak muziek. Dolly Parton's muziek tot en met die 6 uur nuus. Islands in the Stream, Jolene, Just Because I'm a Woman, Just When I Needed You Most, en as haar tyd is, Love is Like a Butterfly. Geniet het.

het was dan weer Dolly Parton daar. Dat was daar die prachtige liedje van haar, Letter to Heaven. Aangevraagd hier als tweede plek deelnemer aan vandaag se woorddraai.

gaan kijken naar je nationale weerverslag. Dat is die minimum en maximum temperaturen voor morgen. En dit is natuurlijk zoals wat ons dit ontvangt hier van de Zuid-Afrikaanse Weerdienst.

0: was op pas 30 minuten na 6, half 7. Het is tijd voor kunstenaar 3 spel. En ons het nou zo pas gelezen in het na 2 nieuwe liedjes. Het gaan vinnig vir jou noem. Ons het gehad 100 mil per uur van Henry Aland. En die laatste een van ons geluister het was ook die nieuwe een van Danny Smoke, Lyftaal. Nou, vanavond se kunstenaar 3 spel is die muziek van Niel Somers. Ons bly hier in die Afrikaanse geleedere. 3 van sy beste liedjes vir jou vanavond. Niel Somers, vanavond kunstenaar 3 spel. Ons val weg met 40 beeste. En dan ander kant Atlantis. En dan sluit ons af met Niel Somers se liedjie Skipper. Geniet om saam met my hier op jou gunsteling radio kunstenaar 3 spel. Ons laaste insetsel vir vanavond. Hier op Huiswaarts Samadijn.
1: Hallo, ek is Vita Lou en jy luister na Harties FM, die radiostasie waar ons dinge anders doen.

0: Goeie verjaardag, meneer Den Haas. 6, dat was die muziek van Niel Somers. Kunstenaar 3 spel vanavond. Breng ons in die einde van ons program. Baie dankie vir die saamkuier die laatste 3 ure hier in Huiswaarts aan met Hein. Ons maak morgen weer so. Morgen donderdag, onthou ons het na die motorprogram in Rad vir jou tussen 5 en 6. Morgenmiddag. En daar die program waar dan moeilijk gemaakt word door die Hatfield Motor Group, rated number 1 in service. Dus tussen 5 en 6 namiddag morgen. Maar ek gaan jou veilige aan toewens. Heerlijke nachtrus. En dan kruis mekaar morgenmiddag weer voor die radio. Tussen 4 en 7. Ek hoop jy gaan een heerlijke dag hier morgen. Dus morgen donderdag. Onthou. En geniet jou aand. Veilig wees waar jy gaan. Onthou vanavond om vanavond om 7 uur is het Dewald Brits. Wat saam met jou kuier in Klein Saterdag saam met Dewald. Hy kuier saam met jou van 7 uur af regdeur tot om 10 uur. Onthou dis natuurlik woensdag vandag. Dis Klein Saterdag. Net na die hangelsbreek. Gaan ek weer uitspeel met die liedjie die 60er jare, Trini Lopez, and Gonna Get Along Without You Now. Daarmee groet ek jou tot morgenmiddag om 4 uur. Van my kant af toe dan, mooi bly en bye bye.
1: Is skuld besig om jou lewe te verwoes? Rembond Finance het die oplossing vir huiseienaars. Sonder skuldberading gebruik ons die waarde in jou eiendom om jou skuld af te los, wat jou maandeliks duisende kan bespaar. Of jy droom van verder studeer, vakantie of vertroue, Rembond is hier vir jou. Kry byvoorbeeld R150.000 teen slegs R1.500 per maand, met geen beperking op die leningsbedrag nie. Maak die slim keuse en vat beheer terug. Besoek rembondfinance.co.za Rembond Finance, jou sleutel tot finansiële vryheid sedert 1971.
2: You get about a billion heartbeats in a lifetime, but stress, poor nutrition and burnout can slow you down, throw your rhythm off, run you down. Zimplex products help fuel your body with vitamins and minerals, supporting immunity, energy and balance. Whether you're pushing forward or pausing to recover, make every heartbeat count with Zimplex. Visit zimplex.co.za today. Zimplex, a healthier way of life.
1: Van Hartbeespoortdam tot Hartenbos. Van Kuruman tot Kakamas. Van Douglas tot Durban. Jy luister na Harties FM, waar ons dinge anders doen.

Kom ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kosse en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou ma sing. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Caroline +264 81 243 2465 of stuur die e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.

Insisto maar net voor aftrek hier in hier is een speciale trick hier zo verbonden. Zeg nee, wacht, als ik het nou moet doen, gaan ek, want ik breek als ik iets probeer recht maken. Dat is altijd te hard, zeer vooral wat ik probeer daarom zo. Dus aan mij laat ik moed opgeven of... ja, eindelijk geef ik toch maar op je ouwe moed op, maar niet voordat ek graag my best probeer. So, dat is amper sê, dit is die eerste voorbereidings. So, ek moet nog die route, ek sal nog daar met Johan praat oor die route wat ek moet rij. Hy het my so gesê wat sy route moet kry, maar ek wil het nou mooi beplan. En dan gaan ek natuurlijk van die hele trip, gaan ek van alles films maak, oorals waar ons gaan rij. En ek gaan vir jou op my kanaal mooi plekke wys van... waar ons ooral rein met haar die trip. So, ons berei voor, as mens goed voorbereid is, dan verloop so trip ook gewoonlik goed. As jy sommer die ding rei, want ek dink jy dis een goeie idee, en mens moet mooi beplan en recht maak vir dat dinge mooi sal verloop. So, en dis die volle intentie om alles mooi te beplan en mooi te doen. So, net omdat dit so lekker ding is wat voorleef vir ons, as ek nou terugkom, vertel ek vir jou nou, die my braai aankeier story en ek het net dan vir jou gesê waar dit gaan, dit is een baie lekker story wat ek vir jou gaan vertel van Tola en sy fliek Tola is tops, maar kom ons luister bykie, het jy nou gedink, weet jy kunstenaar wat saam met DJ Ozai sing ek, die liekie sy naam is Stukkie van die Merwe, natuurlijk het jy geweet, Pieter Smith ek hoop jy geniet om saam met my as ek nou tyd gesels is bykie wat Tola is tops

Lekker Gerrie Pretorius met sewe sondes. Hy is natuurlijk heeltemal op ons sing, of as hy nog sing, is dit seker maar by uitsonderlijke geleenthede. Maar hierdie is een persoonlijke lekker enetje, en ek kan daar om. Ek dink het was so die jaar 2002, toe kyk ek daar op my broer by sy huis, en toe sê hy vir my, hier my liekie met jy luister, en dis dan nou sewe sondes van Gerrie Pretorius. So dis ook al baie jare gelede. Kom ons gesels op bykie muziek, elke liekie het een story of elke story vertel of het een liekie. So ek het vanavond anderste type ding, gewoonlik is het man oor die liekie of het gaan oor kunstenaar, maar vanavond wil ek praat oor muziekinstrumente. Wat is jou gunsteling muziekinstrument van een liekie of van een orkest of van een band, is misschien die woord wat ons die meeste gebruik. Jy krij altyd normaalweg, is ons nou die lead singer, en ek het nou opgemerk, meeste van hulle gebruik een akoestiese gitaar, en ek is mal oor akoestiese gitaar, dan krij jy nou die ou met die lead gitaar, wat gewoonlik een elektriese gitaar is, en dan krij jy die ou met die bas gitaar speel, wat ook een elektriese gitaar is, maar met die bas klanke. Natuurlijk moet daar een drummer wees, en dis nou waar die orkeste en ek dan nou gaan verskil, vir een het een keyboard by, of een klaverbord, is misschien een mooie Afrikaanse woord, ander ou het een trompet by, of het een basviool by, of het een viool by, of het hierdie pennyfluitjies, of wat ook al jy dan inbring, om jou muziek net een ander klankie te gee, wat anders te klink as iemand anders sin. So, watse instrumente sal jy in een orkest sit, as jy jou eie orkest aan, weet, moet stig? Hoe gaan jou klank wees? Ek weet, jy gaan nou moet die akoestie gitaar vat, jy gaan moet seker die basgitaar en die elektrische gitaar en in die drummer gaan jy moet hee, maar dis was nou waar jou keuse dan ook kom, wie sit jy by? En ek het nou al gedink, as ek nou bijvoorbeeld in orkest moet saamstel, as ek nou as sanger was, dan sou ek definitief een vast een basviool ingebring het, die wat hem so plik, plik, plik, plik, doef, doef, doef. Dit is vir my heerlik, is vir my prachtig. Ek sal waarschijnlijk een viool ingebring het, en ek sal definitief een klavier ingebring het. En ek weet nie hoe mens al die goed by mekaar gaan bring, maar dit wil baie interessant te wees, wat elkeen sy persoonlijke voorkeur is. En dit is wat my so wonderlik maak, om na muziek te luister, want elke orkest het basis die selwe instrumente met een hier en daar verskillen, maar allemaal sing klink anders, allemaal het een ander stijl of ander ritme en allemaal ander manier hoe die oude gitaar speel. Nou ek is bijvoorbeeld hier in Suid-Afrika, is ek bijvoorbeeld Anton Lamour bijvoorbeeld. Hulle sê, hy is die beste gitaarspeler is in Suid-Afrika. Nou, ek weet, Frank Kraai gaan nie saamstem nie. Hy was self die lead gitarist van sy orkest gewees, Bad Apple, die van julle wat hom onthou, en, of wat die orkest ook onthou, en so hy het geweet wat hy doen. So, interessant, ek moet dit vir jou deel. Ek was een dag op een gesprek gewees saam met mense oor, weet, om op toe te gaan, as jy nou orkest is. En ek vraag toe vir een ou nou, wie van julle kry nou die meeste meisies, is dat jy wat die lied sanger is, of die lied gitaar, of die bas, of die drummer, ek dink nogal, ek vraag vir hulle seker die drummer, sê hulle nie, die ou wat die meeste aandag verdien, of aandag kry, is die ou wat die hoofgitaarspeler is. So, dit was my baie interessant gewees, dat dit die geval is, nou ek kan nie sê, dit is vir jou die selfde nie, maar daar was redelijk consensus oor dit gewees. So, maar die ding wat ek veel wil sê, Anton Lamour, het een persoonlijke manier gehad om hy gitaar speel. Hy speel natuurlijk, hy was Tenjo Dans gitaar speel. Oorhaal saam met hom opgetegen. Ek het een dag ook die voorrecht gehad om een orkest of een concert by te woon, wat net hulle twee bevoeg was. En dit is een baie goeie story, wat ek nog vir jou moet vertel daar. Die prachtige, genoeg, mooi muziek in setsel wees. Maar so het het dan nou gebeur, dat ek het sekere klanke, dat ek nou ontdek wat vir my mooi is. En die, ek moet nou herken dat die gitaar is waarschijnlijk die een wat die meeste oog vang. Maak nie saak of het akoestisch is of elektrische gitaar. Jy weet, elektrische gitaar verskil ook van mekaar. Jy krij die Fender en dan krij jy die, amper sê ek Yamaha, ja Yamaha. En sovoors, daar is een klomp type gitaar en allemaal het die unieke klank. En allemaal is vir my persoonlijk om na te luister. Maar ek het specifiek ontdek een type klank wat ek mal is oor. Nou, by my is al nou goed, wonder ek nou baie oor die ding. Dit is nou Johan Belcher. Johan Belcher het twee kitaarspelers.
wat die elektriese gitaar speel. Die een is Rudy Kleingeld. Hy kom al die jare saam met Johan Belcher aan. Maar nou het ek opgemerk, daar is in nuwe video's is daar iemand anders wat sy gitaar speel. En die gitaarspeler speel links. Rudy is rechts, om soos meeste van ons. En maar die ookie speel links. So hy is die gitaar heeltemal anders om, soos wat die Beatles ook gedoen het, Paul McCartney. En nou het ek al gewonnen, ek het nou daar op die internet gesoek, maar ek krij nie van my. Ek het alle maniere probeer Google, op YouTube, op Google self, oral. Maar ek krij nie sy naam mee, maar ek weet nou van Rudy, wat nou al die jare aankom. En hierdie ou, en wat ek achterkom, die klanke van wat Rudy en van die ou is, maar die selle wat daar uitkom, is die selle beginsel. So Iwis, of Rudy het sy haare lang laat groei, ek hom nou nie herken nie, of in Iwis kielik links begin speel, wat was nou nie so is nie. Maar twee ongelooflike talentvolle gitaarspelers. En daar is vooral die specifieke klank, wat ek vir jou wil speel vanavond. Van een gitaarspeler, elektrische gitaarspeler, die hoofgitaarspeler, wat vir my persoonlijk is. En ek het net die een liedjie daarvan, en daar sê, kan nou Johan Belcher sy muziek gaan luister, die gitaarspel, kom ooral in sy muziek deur. En ek het specifiek nog een liedjie gesoek, maar is ongelukkig nie op die systeem nie. Maar ek gaan nou hierdie liedjie vir jou speel. En die liedjie sy naam is sy bekende treffer, Koue Hande. En kyk een bykie, luister een bykie na die gitaarspeler, jy kan het nie missie. Die lead gitaarspeler, hoe doen hy sy ding, en dis wat vir my so treffend is, in hierdie week, in hierdie specifieke liedjie, die lead gitarist, so, hoe hy sy muziek speel, en sy muziek vertolk, en luister bykie na die klank, jy sal het dadelijk herken, hier soos Johan Belcher, Koue Hande, met die gitaarspeler, wie sy naam ek nog geken nie, maar ek gaan nog uitvind het.

lekker beroemsiek, ek het nie van jou vergeet. Wie wou te sê, ek het nog eniekie wat ek vir jou gaan speel, en ek nou een baamekie program gaan afsluit. Hierdie tyd van die aand, moet ons afsluit, en dankie en baie sê, so is het nou vanavond, hier so oor Dolly Parton, ons het oor Tolla gepraat, en ons het motorfietsen gepraat, en ons het rugby All Blacks gepraat, en ons het muziek gemaakt, en in hierdie geval was dit dan nou die kitaarspeler van Johan Boucher. Ek gaan volgende week, gaan ek oor een ander kitaarspeler vir jou insetsel gee. Vriend Kruijts vir my laat weet, ek moet nie van die ookie vergeet, ek gaan nie sy naam nou vir jou sê nie, is een verrassing vir volgende week. Maar een ding wat ek vir julle, ek wil volgende week met een nieuwe ding begin, maar nie eindelijk reg een nieuwe ding nie. Die afgelopen 4-5 weke het ek elke program een kunstenaar, net een, sy liekie in elke kunstenaar, een ander liekie van die persoon gespeel. So ek gaan nou volgende week aangaan met die selfde kunstenaar. En dan wil ek kyk of enige iemand kan optel, wat die kunstenaar sy liekie, elke keer een ander liekie van hom, of haar, wil, speel ek vir jou. So kyk, so hier gaan nou met mooie koppe, wie hoor jy elke week, om uit te vind. En ek sê nou hier so op ons competitie, hier so is baie oulike competities in die gang, ek wil net weer vir jou herinner aan die rolbaldag, ek weet ongelukkig nou nie of hy vol al is nie, maar jy moet toch nie dit mis nie, en dis 31 oktober, wat daar die ding, dan is daar ook een competitie oor daar braaisouse van jou stasie, so dit sal op ons webteis te wees as jy wil deelneem daaraan. Ek denk dis nogals iets oulik wees om aan deel te neem, ek het dit so gekyk, ek sien dit is Join Our Creator Program, en daar is een 5000 rand prijs, elke maand. Kyk, dis moet een wet om daar aan deel te neem, so gaan kyk een bykie daar op ons webteis te, neem deel, 5000 rand is nie te versmaai nie, ne? En ja, die rolbaldag wat ek baie na uitsien. Nou, toe, volgende week, dan gaan ek weer die kunstenaar speel, en dan gaan kyk of iemand het optel, of dat die kunstenaar is wat jy elke week hoor. Sommar net so, ietsie extra, sommar net om te wonder, wie luister, baie fijn na die muziek. Daarmee gaan ek vir jou sê, dankie vir vanavond, dankie TikTok, en allemaal die WhatsApp, was my heerlik gewees. Dankie Royes, wat ook die lekker kom gesê het, hy sê, lekker man, nee wat is een woensdag aandjie sonder jou, so dankie Royes, lekker woensdag aand, en ja, dit was een lekker aand saam met jou, dankie vir allemaal wat ingeskakel het, en daarmee sê ek vir julle, met hierdie liekie van Kaapland Boerorkes, die Serufie vastap, en natuurlijk, ons borg, hier by Braai Aankeier, saam met Oppies, daarmee sê ek vir julle groetnis, dankie dat jy hier was, en gerus genag.

En nou behoort het aan jou en mij. Allemaal is daar vrij. En weg van die gewemel kom een roepstem uit die hemel. Dit is jouw land, dit is jouw tuiste. Wees trots daarop en behoed haar schoonheid. Het is een lied van vrijheid. Dit klinkt vanuit die valleie tot boe in die heveltoppe. En dit ewig, ewig dierend met die volkies waar haar sing. Hier is jy vry om daan bid.